0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. En de rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Doordat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra-seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van, ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigen beweging naar de slager zijn gegaan. En hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness. Dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness.
gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon

0: En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindset worden. Hij zegt, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten, want de gedachte, nou, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zien ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Ik zei, surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Geven ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

leven dat je op een punt zit. Ja, nou ja, gewoon, ja, nou ja, het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, nou ja, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ja. Ja, ik vind het nogal een punt. Hè. Ja, het, nou ja. Ja, nou ja, ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Dat, eigenlijk al vanaf het eerste moment.

Op het moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam, dan kan je het gewoon al aan zien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zover is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog... Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2. Hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel. Ja, dat is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en ik had er... Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken. Maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... Ja, wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, ach, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten.

serieus verder met de cursus, maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in één streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus ach was ik maar. Nee, het heet afscheid. Of ach was ik maar een Portugese. Ach.

0: you ready?
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Een stukje gewoon, een beetje gladiolen, mooi. Ja, makkelijk zaad, jongens.

Gelijk zat. Hou maar even op, jongens. Houd... Hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dan beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen maan, maan, maan, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je wel. Rattenplan. En de dames, de wijfies, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, maan, maan, tramelaand. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, dat ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, Jochie. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is toch wat. Zeg, ik heb meegelopen van de week, hè. Het is toch wat, joh. Wat denk je wat, het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele zooi, die loopt hier uit de hand. Dames, man, man, man, man, man. Het is allemaal ellende. Ik geloof aan de ledikaal. Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. We zwagen red de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze op de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zet

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

0: denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe mij even een lol, zeg hij. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken. Zo, je bedoel, ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je. Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij eigen, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de VK aan zit. Weet je. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè? Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kussies geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè? Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het beste in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit eens? Ik zeg, man, ik ken dat hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik haar vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze, de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou, probleem opgelost.
1: Listen, we are switching to maximum speed. We will overdrive on all levels with the power of fat sounds and deep drums.
2: Hey, you! Don't ever touch that.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg.
1: Ja, dankjewel, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld en we maken nogal wat uitstapjes, hè, Marg, de laatste tijd.
1: Dat komt zeer regelmatig voor je.
0: Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens ontstelwekkelijk fris. Het was daar zo ver onder nul. Ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen.
1: Gelukkig heb je ze nog, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Leven de kroephoek, Marg. Ja. En ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preludiëren. En dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. En dan zeg jij altijd...
1: Floeps, daar is die weer.
0: Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En dan... Ik was laatst ook even bezig met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij, ja, dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie, heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het feit... we waren op de Nederlandse Antillen... ter gelegenheid van de opening van een tehuis voor kinderloze alleenstaanden. En ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat, Marg?
1: Ik zei, het is een tropische verrassing in muziekpapier.
0: Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds, WRF. Wereldrampenfonds, daar zijn we vanavond voor hier en ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. En, holé, feest! Maar misschien, Marg... Kan ik even bij de piano plaatsnemen? Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even...
1: Kun jij toch weer niet laten, hè, boefie?
0: Kan dat, meneer Van Rijt, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano?
2: Dit is origineel Panamees kreupelhout.
0: Panamees, dus toch maar. Ja. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van.
1: Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft,
0: Ja, Jo Dokus heeft ook zo'n tuin. Ja, ja. Hij gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, en het is ook heel makkelijk met jonge aanplant. Hè?
1: Vooral de pootaardappels, hè? Dat gaat heel prima.
0: Zijn daar ook naar genoemd, hè? Pootaardappels, ja. Meneer Van Rijt... Eén vraagje. Eens even kijken. Welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels?
2: Nee, ik versta het alleen maar.
0: U verstaat het alleen maar. En die zwarte toetsen die horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? Dat sommige toetsen zwart zijn.
2: Ja.
0: Dat hoort zo.
2: Dat hoort. Dat is ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen.
0: Wat bent u toch een olijk edammertje. Ja, goed. Nou, ik zou er namelijk een stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon.
2: Hanteer ik, ja.
0: Ja. Hebt u daar les voor ondervonden?
2: Ongeveer een week.
0: Als u hem dan wil omsjorren, dan gaan wij eens even een nummer kiezen. Maar, noem maar een nummer.
1: Het Wilhelmus. Ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn.
0: Nee, de mensen zitten net weer, maar...
1: Nou, dan doen we...
0: Nummer 17.
1: Jukes, please?
0: Jukes, please.
1: Jukes, please,
0: dat is 17.
1: Van de mens.
0: Ja, ja, van de mens, ja. Hebt u hem al, meneer Van Rijt?
2: Ja.
0: Nou, als het dan nog maar het spelen nog wel lukt. Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja, en dan gaan we dan met de aftelling. Een, twee, een, twee,

0: ting, det når I med mig. Tup, tup, tup, tup, tup, dabba, dabba, suk, suk, suk, jøk, arme, grubu. We waren bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer Van... meneer, uw naam van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat zei u dan net?
1: Even wat vragen, hè. Weet u hoeveel zout er in de zee zit?
0: Nou, ik zou het beslist niet weten.
1: Dan vraag ik het wel aan een andere kwal.
0: U weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken. Ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè? Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend. Dat begrijpt u wel. Goed, maar eigenlijk krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer.
2: Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf.
0: Ik geef een floeps voorheen.
2: Ja, dat is een goed idee.

0: nummer van het VRR.
1: Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat goed in de oren knopen. En dan zing ik het nu zelf even mee met de stem.
0: Goed idee, Pieter.
1: Spierinkje, rom op je bukkampje, hij was een fijne knul.
0: Zullen we nu beginnen, Pieter?
1: Ja.

0: 4, een 9 en een 6. Dat is het Giro-nummer van het WRF. 5-1-3-4, een 9 en een 6.
1: Dat is het Giro-nummer van het WRF. Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg.
0: Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers al daar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden volkomen kaal vreten. Zo'n beest niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon.
1: Een ander deel van de gelden is bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid, een heel interessant project van het WRF, het Wereld Rampenfonds. Zuid-Japan, Marg.
0: Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland.
1: Maak een wereldreis. We maken een wereldreis met de bus in dit geval. En dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader.
2: Van papi.
1: Ja, van de stem van met de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Marg? Heeft het ook redelijk succes, hè?
0: Hebben we redelijk succes mee. Vooral als die er niet is. Ja. Niet te...
1: ja. Af en toe moeten we er zo om lachen. Zuid-Japan. Zuid-Japan is door een hitte golf getroffen. En van die warmte.

0: dan sigaren van. In de woestijn dan barst het ook van bizamratten.
1: Door uw giften maakt u daar een einde aan.
0: De ene mens moet beven en de andere heeft griep.
1: Mensen durf te geven
0: ter voorkoming van de ramp. 5-1, lach, lach, lach.
1: Een 9 en een 6.
0: Kleine bijdrage misschien voor het weer.
1: Dank u.
0: Dank u wel voor een gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het land. Ja, u mag ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft, dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen.
2: Even snel, hoor, Piet.
0: Heren, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna en
2: Pieter,
0: er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt... Heren, moet u daarmee eten?
2: Dan zou ik je nu toch willen vragen mee naar huis te gaan, want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen.
0: Ja, daar heb ik wel oren naar.
2: Dat
0: tot ziens op mijn verjaardag. Goedemiddag.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onderweersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten.

Tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind rijdt dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goeiemorgen Kees, goeiemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelde ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts, arrest. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Het commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door een zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs.
Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de zon zit erin. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk. Krijgen we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn, de haartonicwater, hè? De haarversteviger, de gampo, de kareltang, de daroogkap, als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente wave. Die hele handel wordt vanwege het rijk verstrikt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen de vrijdags 17.00 uur. En in des maandags 09.00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Een voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze rondo's, kano's, dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofden, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matarassen, slopen en slaapzakken zullen die overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kunnen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? De boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn. In de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman, je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kunnen ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten... Er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En... wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb wel last van een beetje warme knieën. Dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja? Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: En zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, u geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunniken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor
2: de Beenhakkoesprijs!
0: Kijk weer eens even, weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Ja, u probeert bijna een beetje in de zin.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaarden op het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En dat...
4: De hits van nu in een jaar.
3: jasje dat je nergens anders hoort.

0: 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant.
1: Kut.
0: Of een Limburger.
2: Hé, hey, Massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Oh, nou. Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister, luister, luister, luister, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Vreselijk, vreselijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
2: Op de bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

tof. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Nou, dit gaat je punten kosten. Pas jezelf maar op. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De...

0: Leben schämen, ob ein Gamer. Nein, ich finde, dass sie unweis morgen singen. Und ich finde haar auch heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oké.
2: Shit.
0: Huh? Oh, amen. Wat doe je?
1: Ja, mijn string zit niet goed. Hij zit goed.
0: Okay.

0: net... Oh, dit gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Oh, dat is ook zo, ja.
0: Gatsie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: terug naar mijn familie, dus... Nee, oh nee. Tanja is oké, olé, olé. Doei, doei.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. Someone ask you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou is hij weer te hoog. Nou zijn het net de smurven. Die zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Is je echt... Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis... met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Kijk, eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet... want dat is iets wat het uit het onderbewuste... als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk, meneer, de muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW... wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals... is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden... kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernstig.
0: Nee, ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
0: Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar.
0: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u eens A?
2: Ah.
1: Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... Wat, zingt u maar een
0: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
0: Ich hört ein bisschen rauschen.
1: Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
0: Oh ja?
1: Ik zal u helpen.
0: Ich hört ein bisschen rauschen.
1: U ziet het te laag.
0: Ich hört ein bisschen rauschen, wohl aus dem
1: Felsen. Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
0: Nou, ik wou eigenlijk...
1: Op familiefeestjes, bruiloft.
0: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld. Als u 16 jaar 5 uur per dag oefent... dan bent u na afloop vooruit gegaan.
0: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Heb je een eerlijke mening?
0: Een bijzonder mooi.
1: Nee, dat is helemaal niets. We zou ik u nog eens laten horen? Ja, hoe voelt u dit?
0: Enig.
1: Ja, toch gaat u vooruit.
0: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld, hoor eens. U moet die dingen ruim zien.
0: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt... mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi... dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt. Maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science-fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemt men een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askeje.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer gedacht. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, okay? Ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. He, hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat. Vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt. Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is hier vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat is makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor, nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groet wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky. Die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, ik kon niet zien. Ik kon niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje, hè? Nu zijn wat jonge meiden. Zometeen is een nikke. Kijk gewoon even op je. Zoek op Google Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké. Okay. Robert? Nee. Suzanne? Ah, kut, sorry. Mix 24.

0: klimaat. Lastig hoor.
1: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
2: En de overheid, die moet ook meer doen.
1: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
3: En dat heeft echt zin allemaal?
0: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
4: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: spreekt u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers? Een
1: combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had 7. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: Oh, ik deed dit in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
1: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
1: Bloemen
0: inkoop? Hé, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkoop. Joh, en tulpen? Doe je tulpen?
1: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch?
1: Nee.
0: Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dat heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
0: nee. Nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja. Bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Hoe heet dat bedrijf? Verbeek, wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet.